Zalandic, met café. Ik doe het eens, wat smaakt voor, ondeskip, ik wil het weg, kan het alles, die aan de afhoor.